0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory. Een nieuw uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
0: Radio Memory. De beste muziek
1: hoor je hier.

0: Ten vroegste rond 11:15, mogelijk een half uur later, weten we of de Rode Duivels op het WK voetbal kunnen stunten. Indien ze voorbij favoriet Spanje zouden geraken, wacht Frankrijk in de halve finale. De opstelling van de Duivels is intussen bekend. Kevin De Bruyne, niet Hans van Aken, staat opnieuw in de basis als vervanger voor de geblesseerde Onana. En Jeremy Doku komt toch weer in de ploeg in de plaats van Dodi Lukebakio. Charles de Ketelare start in de spits. 5 jonge kinderen uit de provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis met ernstige niercomplicaties. Dat meldt het departement Zorg. De kindjes kampen met een complicatie die kan optreden na besmetting met de stekbacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen bij het bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Op die plek heeft departement Zorg enkele preventieve maatregelen genomen. In de haven van Antwerpen is een vrouw om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Ze is geraakt door een vorklift en overleed ter plaatse. Het arbeidsauditoraat bevestigt het overlijden, maar de omstandigheden zijn nog onduidelijk. Er is ook voetbalnieuws naast het WK. Nicky Haaien verlaat Racing Genk en gaat aan de slag bij het pas gedegradeerde Burnley in de Engelse Championship. Haaien krijgt de taak de club weer naar de Premier League te loodsen. Bij Racing Genk slaagde Haaien er net niet in Europees voetbal af te dwingen. En Yannick Sinner staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. De nummer 1 van de wereld haalde het van oud gediende Novak Djokovic, 39, intussen in 3 sets. Sinner speelt zondag om de knikkers tegen Roland Garros winnaar Alexander Zverev. De nacht blijft erg zacht, minima van 13 tot 19 graden. Morgen overal boven 30 graden, enkel aan zee is het enkele graden koeler. Zondag en maandag zijn 34 graden mogelijk.
1: Een nieuw uur met de grootste hit.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.

0: Ten vroegste rond 11:15, mogelijk een half uur later, weten we of de Rode Duivels op het WK-voetbal kunnen stunten. Indien ze voorbij favoriet Spanje zouden geraken, wacht Frankrijk in de halve finale. De opstelling van de Duivels is intussen bekend. Kevin De Bruyne, niet Hans van Aken, staat opnieuw in de basis als vervanger voor de geblesseerde Onana. En Jeremy Doku komt toch weer in de ploeg in de plaats van Dodi Lukebakio. Charles de Ketelare start in de spits. 5 jonge kinderen uit de provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis met ernstige niercomplicaties. Dat meldt het departement Zorg. De kindjes kampen met een complicatie die kan optreden na besmetting met de stekbacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen bij het bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Op die plek heeft departement Zorg enkele preventieve maatregelen genomen. In de haven van Antwerpen is een vrouw om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Ze is geraakt door een vorklift en overleed ter plaatse. Het arbeidsauditoraat bevestigt het overlijden, maar de omstandigheden zijn nog onduidelijk. Er is ook voetbalnieuws naast het WK. Nicky Hayen verlaat Racing Genk en gaat aan de slag bij het pas gedegradeerde Burnley in de Engelse Championship. Hayen krijgt de taak de club weer naar de Premier League te loodsen. Bij Racing Genk slaagde Hayen er net niet in Europees voetbal af te dwingen. En Yannick Sinner staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. De nummer 1 van de wereld haalde het van oud gediende Novak Djokovic, 39, intussen in 3 sets. Sinner speelt zondag om de knikkers tegen Roland Garros winnaar Alexander Zverev. De nacht blijft erg zacht, minima van 13 tot 19 graden. Morgen overal boven 30 graden, enkel aan zee is het enkele graden koeler. Zondag en maandag zijn 34 graden mogelijk.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar.
3: En dat wordt gevierd.
2: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
4: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
4: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
5: Ik ben te jong stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
3: 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
2: Goedemorgen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Radio Memory. Goedemorgen.

0: De Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren gisteravond de kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje met 2-1. De Spanjaarden kwamen na 20 minuten op voorsprong, maar vlak voor de rust maakte Charles de Ketelare gelijk. Mikel Merino bezorgde Spanje in de 88ste minuut alsnog de overwinning. De Rode Duivels kregen ook af te rekenen met blessures. Zo moest kapitein Yuri Tielemans al voor de aftrap afhaken en ook Courtois en De Bruyne vielen na de rust uit. Spanje neemt het in de halve finale op tegen Frankrijk. Hackers hebben een groot datalek veroorzaakt bij winkelketen Lidl. Daarbij konden ze verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers, e-mailadressen en geboortedata. Alle betrokkenen zijn verwittigd. Over het aantal getroffen klanten is nog niets bekend. In heel Wallonië is een kampvuurverbod van kracht. Dat hebben de provinciegouverneurs beslist. De maatregel is een gevolg van het erg warme en droge weer. In bepaalde provincies mag je ook niet meer barbecuen. Het verbod geldt voorlopig tot eind volgende week. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen gewond geraakt. Er waren meerdere explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. De autoriteiten riepen inwoners op om schuilkelders op te zoeken. Gisteren vielen zeker 5 doden bij Russische luchtaanvallen op het oosten en zuidoosten van Oekraïne. Nog eens 29 mensen raakten gewond. De Britse prins Harry heeft voor het eerst in 4 jaar een bezoek gebracht aan zijn vader, koning Charles, en zijn vrouw Camilla. Harry reisde naar Londen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen. De relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie is gespannen en verzuurd. In 2020 stapten ze uit het koningshuis. Sindsdien wonen ze in de Verenigde Staten. We krijgen het hele weekend erg zonnig en tropisch weer. Er zijn uitgieters mogelijk tot 33 graden. En ook volgende week blijft de zomer in het land.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: jouw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: 3 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 046836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

0: De Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren gisteravond de kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje met 2-1. De Spanjaarden kwamen na 20 minuten op voorsprong. Maar vlak voor de rust maakte Charles de Ketelare gelijk. Mikel Merino bezorgde Spanje in de 88ste minuut alsnog de overwinning. De Rode Duivels kregen ook af te rekenen met blessures. Zo moest kapitein Yuri Tielemans al voor de aftrap afhaken en ook Courtois en De Bruyne vielen na de rust uit. Spanje neemt het in de halve finale op tegen Frankrijk. Hackers hebben een groot datalek veroorzaakt bij winkelketen Lidl. Daarbij konden ze verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers, e-mailadressen en geboortedata. Alle betrokkenen zijn verwittigd. Over het aantal getroffen klanten is nog niets bekend. In heel Wallonië is een kampvuurverbod van kracht. Dat hebben de provincie-gouverneurs beslist. De maatregel is een gevolg van het erg warme en droge weer. In bepaalde provincies mag je ook niet meer barbecuen. Het verbod geldt voorlopig tot eind volgende week. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen gewond geraakt. Er waren meerdere explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. De autoriteiten riepen inwoners op om schuilkelders op te zoeken. Gisteren vielen zeker 5 doden bij Russische luchtaanvallen op het oosten en zuidoosten van Oekraïne. Nog eens 29 mensen raakten gewond. De Britse prins Harry heeft voor het eerst in 4 jaar een bezoek gebracht aan zijn vader, koning Charles, en zijn vrouw Camilla. Harry reisde naar Londen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen. De relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie is gespannen en verzuurd. In 2020 stapten ze uit het koningshuis. Sindsdien wonen ze in de Verenigde Staten. We krijgen het hele weekend erg zonnig en tropisch weer. Er zijn uitgieters mogelijk tot 33 graden. En ook volgende week blijft de zomer in het land.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
4: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
3: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
4: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
3: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.

0: Your trip into the musical time. Musical time. This is Hit Revival. Met Erik de Meijer. Hit Revival Centraal Jaartal uit de jaren 70.
1: 1975.

0: van het album Just a Boy uit 1974. Met de eerste single genaamd One Man Band hoorde je Leal Sayer. Dat veel aandacht ook kreeg in Amerika, die eerste single. Maar Long Tall Glasses I Can Dance was een volgende single en doorbraakhit die ik nog eens liet schitteren uit het centraal jaartal voor vandaag in deze drie decennia popmuziek onder één noemer. En dat is Hit Revival. Centraal jaartal dus 1974. Gaan nog een aantal kleppers daarvan voorbij komen. Dat moet je zelf maar ontdekken. Maar ondertussen hebben we ook nog muziek van Soft Cell, Duran Duran. We draaien Womack & Womack, Casey en de Sunshine Band. En onze bastard van deze week. Daarvoor keren we terug naar 1966. Eerst over naar de begin jaren 80. Oh, wat was het een breakdance moment. Deze van Break Machine.
1: Get your dancing shoes on.
2: The Hit Revival.

0: kan er wel om lachen nu, maar het was eigenlijk niet zo'n echt mooi onderwerp. Want in een interview met de Los Angeles Times, stammende al uit 1996, vertelde Joni Mitchell dat ze deze Big Yellow Taxi schreef tijdens haar allereerste reis naar Hawaii. Tot zover heel mooi uiteraard. Ze nam een taxi naar het hotel en toen Joni de volgende ochtend wakker werd, trok ze de gordijnen open en zag ze in de verte prachtige groene bergen. Maar toen keek ze naar beneden en daar was een parkeerplaats tot zover het oog reikte. En dat brak eigenlijk haar hart. Deze smet op het paradijs, zoals Joni Mitchell het toen noemde. En kort daarop is ze gaan zitten en heeft het nummer geschreven. Tot zover de geschiedenis omtrent deze Big Yellow Taxi van Joni Mitchell hier in drie decennia popmuziek onder de noemer Hit Revival. En ik moet zeggen, Long Tall Glasses, I Can Dance. Ja, dat is eigenlijk uitgebracht in 1974, maar stond ook in de hitparade bij ons in de centraal jaartal 1975. Dus daarover was een klein beetje verwarring. Net zoals met deze Joni Mitchell en Big Yellow Taxi.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory app.
6: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
9: Goedemorgen.
10: No, nobody plays a better variety of music.

schitterend toch? Je kent ze vast en zeker ook nog wel van You Ain't Seen Nothing Yet. Dit was een van de andere hitjes die ze gemaakt hebben. Hey You genaamd. Uit ons centraal jaar van 1975. Benjamin Turner en Overdrive. En daarvoor nog Skin Trade van Duran Duran. En Captain Hollywood Project met More, More, More. En je krijgt nog meer classics uit de jaren 70, 80 en 90.

0: Satisfaction Guaranteed was destijds een heel grote hit van deze formatie. Harold Melvin en The Blue Note. Je hoorde Bad Luck Part 1 uit centraal jaartal 1975. De plaat werd eigenlijk al in 1974 op het einde van dat jaar opgenomen voor het album To Be True. Maar ja, in 1975, in februari van dat jaar, werd het op ons allemaal losgelaten toen. Ook nog even vermelden dat je daarvoor Paul Carrack kreeg met When You Walk In The Room, een Hanging On The String van Loose Ends. Straks nog heel wat grote hits voor je. Van Go West, we hebben ook nog Marvin Gaye en Kim Weston. Ja, dat is misschien al een tipje van de sluier. We draaien Gino Sosio en Womack & Womack voor je.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
4: Radio Memory. Goedemorgen.
5: More hits. Back, back.

Ja, een groep die zeker hun naam niet gestolen zou hebben omtrent deze periode. KC en de Sunshine Band met Get Down Tonight. De laatste alweer uit ons centraal jaartal 1975. Jawel. Eens even kijken, zodadelijk onze bastaard van deze week. Eerst deze nog even als toemaatje.

0: De Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren gisteravond de kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje met 2-1. De Spanjaarden kwamen na 20 minuten op voorsprong, maar vlak voor de rust maakte Charles de Ketelaar gelijk. Mikel Merino bezorgde Spanje in de 88ste minuut alsnog de overwinning. De Rode Duivels kregen ook af te rekenen met blessures. Zo moest kapitein Yuri Tielemans al voor de aftrap afhaken en ook Courtois en De Bruyne vielen na de rust uit. Spanje neemt het in de halve finale op tegen Frankrijk. Hackers hebben een groot datalek veroorzaakt bij winkelketen Lidl. Daarbij konden ze verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers, e-mailadressen en geboortedata. Alle betrokkenen zijn verwittigd. Over het aantal getroffen klanten is nog niets bekend. In heel Wallonië is een kampvuurverbod van kracht. Dat hebben de provinciegouverneurs beslist. De maatregel is een gevolg van het erg warme en droge weer. In bepaalde provincies mag je ook niet meer barbecuen. Het verbod geldt voorlopig tot eind volgende week. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen gewond geraakt. Er waren meerdere explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. De autoriteiten riepen inwoners op om schuilkelders op te zoeken. Gisteren vielen zeker 5 doden bij Russische luchtaanvallen op het oosten en zuidoosten van Oekraïne. Nog eens 29 mensen raakten gewond. De Britse prins Harry heeft voor het eerst in 4 jaar een bezoek gebracht aan zijn vader, koning Charles, en zijn vrouw Camilla. Harry reisde naar Londen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen. De relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie is gespannen en verzuurd. In 2020 stapten ze uit het koningshuis. Sindsdien wonen ze in de Verenigde Staten. We krijgen het hele weekend erg zonnig en tropisch weer. Er zijn uitgieters mogelijk tot 33 graden. En ook volgende week blijft de zomer in het land.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de

0: Ja, ondertussen zijn we er wel bij, want ja, er waren hier wat problemen.
1: Technische probleempjes.
0: Maar die zijn allemaal opgelost. Dus u kan bellen naar het nummer 0266 99 660. En we zijn vandaag 11 juli. En je weet wat dat betekent?
1: De Vlaamse feestdag.
0: Voilà, dus wij begonnen eraan met Vlaanderen boven en de Remo van het Groene Woud. En ondertussen heb ik weer al voor mijn werkgever gezorgd. Dus die gaan ook heel blij zijn dat ik aan hun denk.
1: Dat klopt, ja.
0: En nadien was er Rosé en Bruno Mars met...
1: Apathie.
0: Ja, inderdaad. En u hebt ze ondertussen al gehoord. Ons Wendy.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. En dus de mensen kunnen beginnen te bellen. Dus
1: laat
0: allemaal
1: maar komen, hè.
0: Ja, allemaal naar de telefoon rennen en bellen. En we gaan verder met Lynn Anderson en...
1: Rose Garden.

En dat was natuurlijk Lynn Andersson met Rose Garden. En ondertussen gaat de telefoon. En ik weet niet wie het is, maar in ieder geval, wij gaan een heel kort liedje draaien. The Beatles met She Loves You.

Radio Memory. 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
4: En ondertussen hebben we iemand aan de lijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
5: Dag. Dag, schoonmaakjes.
4: Ah, dag, Franske.
5: Heb je al de voetbal gekeken?
4: Ik ja.
2: Ik niet.
5: En wat denk je dan?
4: Ja, we waren te klein, hè.
5: Ja. Dus. Maar we hadden de keeper niet mee afzetten. We hadden hem wel afstaan.
4: Ja, maar ja, hij was geblesseerd, hè.
5: Ja, maar ik heb er juist gelezen. Ik had hem met de stem. En als hij bedankt dat hij Oost-Blaven staan was, de trainer had al beslist om eraf te halen, hè.
4: Ja. Ja, want het is eigenlijk, ja, zo... Allee, ja, maar, eigenlijk moest hij hem gehad hebben, hè.
5: Ja, maar mijn zoon zei, papa, de Spanjaard had altijd een bal zijn.
4: Ja, dat is juist. Ze zaten gewoon constant op onze helft.
5: Maar dan zag ik weer dat de Fransmannen wonnen tegen Spanje. Dat de Spanje er wat. Ik zat, maar een ding, maar een pronostiek is Argentinië tegen Frankrijk. De finale.
4: Ja, maar ik denk dat Frankrijk wereldkampioen gaat worden.
5: Ja, dat is toch een goede ploeg, hè.
4: Ja.
5: En dus dat ben ik dan koos niet mee praten.
2: Ja, maar ja, ik ken niks van voetbal, dus laat ik Cindy babbelen, hè, dan.
5: Ah,
2: ja. Ik weet er meer van, hè.
5: Ja. Ik zal de groetjes doen, dan kan je aan bij luisteren.
4: Ik doe
5: de groetjes voor jullie beiden.
2: Ja. Dank u.
5: Dan ons Hilleke, aan mijn lief, aan Kelly, aan Marianneke, ook aan mijn broer Doof en Anja, aan Anneke, mag zij even vergeten, aan Jan de radioman, aan Roosje, aan Geert en Vif, Tony Nancy, aan Katrien en haar man, gezinnelijk zeggen. Dan aan Jan en Frida.
2: Ja.
5: Dan aan Daniel, die zit in China, maar misschien dat nog doorgehoord wel. Dan aan Danny de Grote, aan Jeremy. En ik zou zeggen, als ik iemand van alle luister, als een medewerker van Radio Memory.
4: Dan is het allemaal.
2: Ja.
5: En ik heb een mooie plaat van Elvis Presley, One Night With You.
4: Amai, één nacht met mij.
5: Ja, wat denk je?
2: Met mij.
4: We zullen beginnen met één nacht. We zullen dat hier wel zien.
5: Maar één nacht. En de volgende nacht is vijf en dingen, hè?
2: Ja.
4: Voilà.
2: Afwissel.
5: Vriendjes, geniet van de warme dagen die er gaan komen.
2: Ja, jij ook.
4: Het is 29 graden in de studio.
5: Bedankt. Tot morgen, vriendjes.
4: Ja, tot... Nee.
5: Bij de weg?
4: Ja. We zijn naar de verjaardagsshow van Jonathan.
5: Ah, ja. Maar, dat dus moet ook gebeuren, hè.
4: Dus ik weet niet
5: dat
4: of ik op tijd zal zijn of
5: staan,
4: niet.
5: Dat is waar, hè.
4: Ja.
5: Allee, okay. Dan ga ik nog de laan vragen laten de andere luisteraars.
4: Ja. Dag, Franske.
5: Dag, hè. Dag, Wendy.
4: Salut.
5: Dag.

0: The King of Elvis Presley, gewoon met One Night. En we hadden nog een vrucje binnen.
1: Ja, Molly heeft gebeld en zij had graag een liedje aangevraagd en wou de groetjes doen aan jou, Cindy, aan
0: Dank
1: mij,
0: u.
1: Aan Hilde, Franske en zijn vrouwke, Johan, Frida, Nancy en Jos, aan haar zus Marijke, Katrien en Erik, het volledige Memory Team en alle luisteraars.
0: Ja, en ze vroeg een plaatje van Luc van Meeuwen.
1: Ja.
0: Wij kozen voor Ons Geheim, tezamen met Cliff Riley.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: En dat was natuurlijk Luc van Meeuwen met Cliff Rilly. En we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Cindyken en Wendyken.
1: Goedemorgen.
0: Dag, Rozeke.
2: Goedemorgen.
0: Zo goed in vorm, joh.
1: Ja.
2: Ja, ik ben altijd in vorm. Hè. Wat moet je doen?
0: Ja.
2: Altijd zitten te klagen, dat is ook geen avans, hè.
0: Nee, ja, dat is juist.
2: Ah ja.
0: Het gelijk.
2: Ah ja, dat is de, en naar de radio luisteren, hè.
0: Ah, maar dat is een goed gedacht, hè.
1: Ja.
2: Dat is een goed gedacht, ja. Om ik kruis er van morgen tot s'avonds, hè.
1: Ah, mooi.
2: Ja, ja.
1: Dat kan
2: ja, ja. Als dat duurt nou al lopen van 6 uur.
0: Amai.
1: Dan lag ik nog te slapen.
2: Dat blijft.
1: Dan lag ik nog te slapen.
0: Ik ken je
2: ja, amai.
1: Om 6 uur.
2: Amai.
1: Ja, maar ja.
0: Ik ken niet, ik was wakker. En allee, ja, ik kom uit een douche en de ene keer kom ik een wekker. En ik dacht, oei, ah, ja, ik had me dus een uur missie.
2: Oh.
0: Dus ik was een uur te vroeg wakker.
2: Te vroeg wakker. Ah ja, dan blijft hij op, hè.
0: Ah ja, dat zal wel zijn.
2: Ah ja, dat moet je doen. Ja, ja. Allee, ik ga beginnen met mijn verzoekjes. Heel speciaal voor mijn beste vriendin Ildeken, voor Yves, voor Kelly, voor Marianne, voor Tony en Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor Daniel, voor Rudolf Stevens en lief vrouwtje Anjakken, voor Fransken en vrouwtje, voor Anneken, voor Geert en Vivian, voor Katrien en Erik, voor jullie alle twee in de studio daar.
1: Dank u.
2: Voor Danny de Groot, voor Ronnie van Vlaanderen, Erik de Valk en Peggy en voor Stonzi en alle medewerkers van Radio Memory en voor alle DJ's en alle luisteraars.
0: Dan hebben ze allemaal.
2: Voor allemaal, ja. Ja. Ja.
0: En ja. Welke plaat vroeg u?
2: Van Rudolf Stevens, Ik hou van het leven.
0: Oké, die komt eraan.
2: Dank u wel, Cindyken en Wendy. Nog een goede zaterdag.
1: Voor u ook.
0: Ja, voor u ook.
2: Dag.
0: Salut.
1: Dag.
2: Dag.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Het wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
0: Goedemorgen.
6: Inderdaad, goedemorgen. En we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, Cindy.
6: Goedemorgen, Geert.
7: Ja, goedemorgen. En ook goedemorgen, Wendy.
8: Goedemorgen. Hoe gaat het?
7: Goed. Ja, goed en niet goed, want de Belgen hebben gisteren verloren.
6: Ah ja, ik heb het gezien gisteren.
7: Dus zijn ze eruit.
6: Ja, ja. Maar ja, het was eigenlijk wel te verwachten. Want,
7: ja, maar ja, ik dacht achter 1-1, zeg ja, dat gaat goed zijn, maar ja, dan viel Courtois uit en ja. Dus ja.
8: Ja. We zijn toch al ergens geraakt, een beetje verder dan...
7: Maar bij de beste 8 is toch niet slecht, hè?
8: Voilà.
6: Voilà, ik vind dat ook.
7: Ik ga de groetjes doen.
6: Ja, zeg maar.
7: Aan Vivian natuurlijk.
6: Ja.
7: Aan jullie, allemaal in de studio.
6: Dank u wel.
7: Ook aan Frans en zijn vrouwke, aan Rudolf en Anja. Aan Johan de Radioman, aan Roosje, aan Tony en Nancy. Aan Katrien en Erik, aan Hilde, Yves, Marian en Kelly. Aan Danny de Groot, aan Jeremy, aan alle mensen die aan het luisteren zijn en aan alle medewerkers van Radio Memory en mensen die nooit een praatje krijgen.
8: Dat is vriendelijk.
7: Dat is graag gedaan.
6: Dat is lief.
7: En ook aan alle luisteraars van Salem Segers.
6: Oké. En sta klaar met verlaten.
7: Oké.
6: Oké.
7: Dat was het dan.
8: Bedankt om te bellen.
6: Ja.
7: Graag gedaan. En misschien tot volgende week.
6: Ja. Tot volgende week. Bye.
7: Oké. Salukes.
8: Dag.

0: Salim Segers, verlaat me nooit.
1: Ik verlaat u niet, ze.
0: Ah, dat is goed.
1: Ik blijf nog tot 12 uur.
0: Ah ja, en dan verlaat u me wel.
1: Misschien.
0: En we gaan naar nieuw werk.
1: Van Sam Horis, ja. Met Rak.

het leven is. Dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Rak.
1: En dat is inderdaad rak, zoals ons Wendy zei, met
2: Sam.
1: En de volgende is speciaal voor jou, want jij hebt ze aangevraagd.
2: Ja, van Miles Smith met Nice to Meet You.
1: Voilà.

0: De Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren gisteravond de kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje met 2-1. De Spanjaarden kwamen na 20 minuten op voorsprong, maar vlak voor de rust maakte Charles de Ketelare gelijk. Mikel Merino bezorgde Spanje in de 88ste minuut alsnog de overwinning. De Rode Duivels kregen ook af te rekenen met blessures. Zo moest kapitein Yuri Tielemans al voor de aftrap afhaken en ook Courtois en De Bruyne vielen na de rust uit. Spanje neemt het in de halve finale op tegen Frankrijk. Hackers hebben een groot datalek veroorzaakt bij winkelketen Lidl. Daarbij konden ze verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers, e-mailadressen en geboortedata. Alle betrokkenen zijn verwittigd. Over het aantal getroffen klanten is nog niets bekend. In heel Wallonië is een kampvuurverbod van kracht. Dat hebben de provinciegouverneurs beslist. De maatregel is een gevolg van het erg warme en droge weer. In bepaalde provincies mag je ook niet meer barbecuen. Het verbod geldt voorlopig tot eind volgende week. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen gewond geraakt. Er waren meerdere explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. De autoriteiten riepen inwoners op om schuilkelders op te zoeken. Gisteren vielen zeker 5 doden bij Russische luchtaanvallen op het oosten en zuidoosten van Oekraïne. Nog eens 29 mensen raakten gewond. De Britse prins Harry heeft voor het eerst in 4 jaar een bezoek gebracht aan zijn vader, koning Charles, en zijn vrouw Camilla. Harry reisde naar Londen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen. De relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie is gespannen en verzuurd. In 2020 stapten ze uit het koningshuis. Sindsdien wonen ze in de Verenigde Staten. We krijgen het hele weekend erg zonnig en tropisch weer. Er zijn uitgieters mogelijk tot 33 graden. En ook volgende week blijft de zomer in het land.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.

0: En dat was onze gidsschijf, Kitana, met Ciao Ciao Amore. Wij hebben een verzoekje.
1: Inderdaad, een goede vriendin van mij heeft een liedje aangevraagd, ons Nicole. En zij wil graag een hart onder de riem steken voor haar ventje die nog altijd aan het herstellen is. Dus ook veel beterschap, Koen. Ze had graag het liedje gehoord van Meteor met Nooduitgang.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Dat was Meteor met Nooduitgang.
1: Ja, en we kregen een verzoekje binnen. En dat vanwege onze collega Danny de Groot. En hij vond dat de Vrouwenbond hier is. Dus hij vraagt een plaatje voor de Vrouwenbond daar. Meisjes van Rimmel van het Groene Woud. Bedankt.
0: Bedankt. Ja.
1: Wij zijn allemaal meisjes, dus...
0: Girl power.
1: Voilà, dat is het woord. Dat is het woord.

0: En dat was Meisjes van Remo van het Groenewoud. Speciaal voor, ja, voor ons eigenlijk. Hè. Celine en Meteor, dat was het plaatje ervoor bij Nooduitgang, werden in de zomer van 2025 vaak samen gespot. Begin september raakte het nieuws van hun relatie uiteindelijk bekend. De twee maakten hun relatie wereldkundig met een foto op Instagram. Maar nu komt er dus blijkbaar een einde aan het sprookje. Want ze zijn uit elkaar.
1: Dat is jammer, hè?
0: Ja.
1: Ik had het niet zien aankomen, eigenlijk.
0: Nee, want het is eigenlijk wel een mooie koppel.
1: Dat is een mooie koppel, hè.
0: Voilà. En de volgende werd ook aangevraagd.
1: Ja, door mij.
0: Voilà.
1: Dat was Samuel Welten met Echte Liefde is te koop.
0: Voilà. Is het juist?
1: Ik weet niet. Bij mij nog niet echt zo. Het hangt ervan af op welke manier.

0: zondag 26 juli vrij. Want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
3: Radio Memory. Goedemorgen.

0: En dat was Andy Gibb met I Just Want To Be Your Everything.
1: Wij hadden daarnet Martin aan de lijn. Zij wou ook een liedje aanvragen en de groetjes doen aan Milleke, Godelief, aan mij, aan Cindy, aan Katrien en voor iedereen die luistert. Ze had graag het liedje van Wiltura met Hemelsblauw.

0: We hoorden zo net Wil Tura met Hemelsblauw.
1: Inderdaad. En we kregen nog een bericht binnen via Didio. Hallokes, graag het plaatje van Willy Sommers, Kies maar hoor. Dat voor Katrien en helpers, voor alle luisteraars en DJ's. Dit van Gilde. Groetjes. En wij kozen voor deze ouwertje van hem als een leeuw.
0: In een kooi.
1: En draai maar rond en rond.

0: als een leeuw in een kooi. En dat allemaal met Willy Sommers. En wij hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ah, de Kevin ze. Is dat van?
1: Dag Fimmy.
0: Dag Kevin.
1: Ja.
0: Alles goed?
1: Ik hoor de Katrien daar op de achtergrond.
0: Ja, ja, Katrien is hier in de studio.
2: Ja, ze is op bezoek.
1: Voor de micro even halen.
0: Maar zij hoort, niks.
2: Ja. Ik zal.
3: Wacht. Hallo.
1: Dag Katrien, hallo.
3: Wacht, ik ga daar een beetje hoger zitten, want Wendy is maar een dwergske. Ja.
2: Nee.
3: En hoe is het met u, Kevin?
1: Goed.
3: Je hebt een maand in verlof, heb ik gehoord.
1: Ja. Maar jij bent altijd goed op de hoogte.
3: Ah, zie, ik heb mijn spionnen, hè.
1: Ja, ja, nee, dat weet ik. Hoe is het met u?
3: Goed, maar een beetje moe, hè. We zijn aan het verbouwen en ik ben een beetje beu aan het worden.
1: Ja, ik had ook zoiets horen vallen.
3: Heb je dat ook al horen vallen? Ai. Maar dat komt goed, hè, maar met die warmte ja, is nogal een beetje... Dus nu was ik even... Ik heb gezegd, ik ga voor de mannen achter drank, maar ik ben al een uurtje weg, dus...
1: Ja.
3: Ik ben even gevlucht.
1: Je bent er wel de studio op dat heen, of wat?
3: Ik zat niet op café, ik ben naar de studio gekomen.
1: Ja, dat zei ik, net de studio op café. Ja.
3: Ah, oei, ik had dat niet goed gehoord. Ja. Maar straks ga ik ze drank brengen, hè. Dat ik goede punt neem, hè.
1: Inderdaad. Trouwens, ik heb ook gehoord dat uw dochter er niet meer auto heeft.
3: Mijn dochter heeft haar rijbewijs van vorige week. Ja, en...
1: Inderdaad, dat klopt. En ook een auto ondertussen.
3: Ja, inderdaad. Maar die auto had ze al bijna 2 jaar, hoor. Maar die stond stil, want ja, ze kon nog niet rijden. Snap je?
1: Ja, want dat is de familieauto, zeker, hè?
3: Dat is van haar... Ja, van de kant van haar papa.
0: Ja. Amai, goed op de hoogte.
3: Ja, precies, hè.
1: Ik ben goed op de hoogte.
3: Want ze heeft haar rijbewijs gaan halen samen met mij. En toen zei ze... Mama, mag ik met de auto naar huis rijden? Oei, Ambre. Zo de eerste keer achter het stuur, maar we zijn veilig thuis geraakt.
1: Allee, vooruit. Maar binnenkort pas ze dat om te rijden.
3: Ah, ja. Het is daarom ook dat ze het moest hebben, hè, voor haar werk. Ja, vooral, maar, hè. Ze met busken mocht rijden.
1: Ze zit dan niet zo tussen eigenlijk. Ze zit eigenlijk niet zo tussen met een bus.
3: Ja, daarin is ze nog bang, ja. Maar Kevin, ik ga mijn koptelefoon weergeven, want anders gaan we niet blijven. En dan, ze bekijkt mij hier al boos, hè. Dus ben aan
0: houden. Ik ken je. Het is Wendy, hè.
1: Ja.
3: De groetjes, hè, Kevin.
1: Ja, Katrientje.
3: Dag.
0: Salut. Voilà.
2: Dag.
0: Wij zijn terug.
1: Ja. Dag, Cindy. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Kevin.
1: Wie is je collega eigenlijk?
0: Wendy.
1: Dag Wendy, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Dus ik had graag een plaat aangevraagd.
0: Ja, precies.
1: Van King Afrika en La Bomba.
0: Ah ja, ja. Dat is een schoontje, hè? Dat is zo eentje met ambiance.
1: Ja.
0: Die staat klaar voor u.
1: Dus je moet gaan draaien voor... Dus voor het hele Radio Memory Team, voor u.
0: Dank u.
1: Voor mijn tante, mijn onkel en mijn nicht uiteraard, voor de mensen van Schoondragen.
0: Ja.
1: En ook voor alle mensen die ik vergeten ben, dus ook voor iedereen uiteraard. En dus ook voor Katrien, die dat vergeten natuurlijk, hè. Ook voor Katrien.
0: Die mogen niet vergeten.
1: Dus mensen kunnen ons bellen. Mensen kunnen bellen, Cindy. En we kunnen ze bellen.
0: 02-66-99-660.
1: Oké. Okay. En dus ze kunnen ook de app gaan downloaden. Dat ze naar de App Store te gaan, uiteraard. En dan kunnen ze die gaan downloaden. Kunnen ze ook plaatjes gaan aanvragen, uiteraard.
0: Ja.
1: En trouwens, ik was nog iemand vergeten, ik ben Hilde vergeten, dus ook voor Hilde. Ik ben dus nu een maand thuis, dus ik ga, vanaf maandag ben ik aan de deur, dus dan hoor je mij komen, dus zaterdag niet in mijn memorie. Maar de week na nu ben ik er graag terug bij. En hier is King Afrika met La Bomba. En dit is, wij draaien uiteraard. Voilà. Nee, nog een fijne morgen. En,
2: voor u ook.
0: Goeie vakantie, Kevin.
1: Ja, dank je. Tot de volgende.
2: Ja. Dag.
1: Dag. Dag.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Prettig weekend.

0: gewacht dat ik dacht, nu gaan die dames denken van, oh, je belt vandaag niet.
1: Ja, wij dachten dat, hè.
2: Ah ja.
0: Ah, voilà.
2: We waren nu al aan het missen.
0: Ik ben in mijn doel geslaagd.
2: Ja.
0: Nee, maar ik wou vandaag ook gewoon, omdat ik met een hele mooie toepasselijke plaat wil afscheid nemen bijna van het programma. Ik heb er eentje gekozen van Wiltura, omdat ik Vlaming ben.
1: Ja, het is Tura in symfonie. Ik ga proberen om het nog anders te krijgen, maar anders wordt het die versie.
0: Ja, en anders neem je de, want Tura, ja, symfonie is wel goed, maar dan is het beter dat we dan eventueel Vlaanderen met land nemen, of staat dat er ook de normale versie niet in?
1: Maar ik ga proberen, omdat ik Vlaming ben, ja, ik heb het gevonden.
0: Ah, tof.
2: Well, via,
0: zie je, dan ga ik je daarbij de groetjes doen aan jullie twee daar in de studio.
2: Dank u.
0: Ik doe ze ook aan ons Katrientje. En dat ze maar even blijft zitten. Dat ze is onderweg voor drinken te halen, heb ik gehoord. Maar ja,
1: wel, ze is ondertussen weg.
2: Ze is weg.
0: Is ze ondertussen weg? Oké, ja. Is goed. Nee, en dan doe ik de groeten ook aan Hilde, aan Yves. Ik heb ook ons Rooske gehoord. Bedankt Rooske dat je aan mijn plaat aanvroeg. Dus vind ik altijd leuk. Geert, Vivian, ik heb mijn broer Frans gehoord. Ik doe de groeten ook richting China naar ons en Daniel. Ik weet niet of je het luistert, dat je het hoort, maar we brengen hem groetjes over. Dat doe ik ook aan Danny de Groot, aan mijn beste kameraad, aan Jeremy natuurlijk, die vergeet ik niet. Aan de kindjes Luna en Lucas. Even nadenken, ik heb ook nog Johan en Frida. Ik heb Anneke, ik heb Liesje, ik heb Erik. Het hoort een hele boterham, hè?
2: Ja, mij.
0: Het is daarom. Ik ga gewoon zeggen aan iedereen, want ik wil absoluut niemand niet vergeten. Ik wens iedereen een fantastisch mooi zomers weekend toe. Geniet ervan, geniet ook van de programma's van onze collega's hier op Radio Memory. En ik stuur iedereen ook een hele dikke, warme knuffel toe. En ook speciaal voor jullie daar in de studio.
2: Dat is lief.
0: Dus, okay. En ons syndicaat heeft voor mij, wilt u dat gevonden, hè?
1: Ja, via Tidio, want het staat niet in het systeem. Maar ik zal het doorsturen.
0: Ah wel, top. Dus. Maatjes, bedankt in ieder geval. Voor jullie ook nog een heel mooi en fijn weekend.
1: Ja,
0: en geniet er zeker van.
1: En de groetjes aan ons Anja.
0: Ah wel, ik doe dat zeker, want ik vind ze niet meer in huis. Ik denk dat in de tussentijd de stilletjes onderuit gemaakt is richting winkel toe om iets gaan te halen voor het middageten.
1: Ah, ja. Dat kan.
0: Voilà. Ik heb hier wel een klein lief kapoentje dat altijd bij mij zit. Dat is Sammeke. Sammeke, ja. Dat is mijn kameraad. Die zit bij mij gezellig met een airco op, dus.
2: Ah, ja. Kan niet beter zijn, hè, dan?
0: Ja. Het is te warm eigenlijk. Gelukkig, een airco is geen overbodige luxe meer, hè.
1: Nee.
0: Voilà, maar dat is goed. Ik hoop, dus dat kan nog snel iemand bellen, veronderstel ik.
1: Ja.
2: De laatste beller dan.
1: Okay.
0: Dat kan niet wel. Of anders sluit ik voor vandaag af. Maar maatjes, in ieder geval, geniet er samen van. En graag tot de volgende keer. Hè.
2: Ja, dank u wel om te bellen.
0: Merci. En we gaan genieten van Wiltura.
2: Ja.
1: Hallo.
0: Salut. Merci. Dag.

0: Ja, omdat ik Vlaming ben. Ik ben er één.
1: En ik ook.
0: Voilà, dus we zijn al met twee.
1: Ja.
0: En inderdaad, dat is om goed af te sluiten op 11 juni, de Vlaamse feestdag.
1: Ja, het is weer voorbij gevlogen naar de 2 uur.
0: Ja, dus we gaan terug huiswaarts keren.
1: Ja.
0: En ik heb er nog 2 plaatjes.
1: Ja.
0: Allee, ik hoop dat ze er alle 2 door kunnen.
1: Ja.
0: En dat is in de eerste plaats...
1: Van Faithless, God is a DJ.
0: Ja, dus een collega van ons.
1: Ja, ik vraag mij of dat er boven ook zo warm is.
0: Ja.
1: Bij God.
0: 29 graden.
1: Ja, hier is het warm genoeg.
0: En nadien nog de Jeffrey Lake Group. Als er tussen kan met Give Me Your Sexy Body. Dus dat is mijn favoriete plaat.
1: Ah, ja.
0: Of toch een van mijn favoriete platen. Dus bedankt om langs te komen.
1: Graag gedaan.
0: Volgende week is het ons Katrien. En de week nadien ben jij het met Katrien.
1: Ja.
0: En ja... Veel luistergenot natuurlijk met onze collega Danny de Groot, die eraan komt na 12 uur. En
1: tot de volgende keer. Hè.
0: Tot de volgende en wees vooral heel lief voor elkaar. Bye.
1: Dag.
2: This is my church. This is where I heal my hurts. Watch.

0: Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht een druk weekend op de weg. Volgens het centrum zullen door het goede weer veel mensen naar de kust trekken met de auto. En tegelijk is ook het bouwverlof gestart, waardoor dit weekend veel Belgen op reis vertrekken. Ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie en dat zorgt gewoonlijk voor meer verkeer op onze wegen. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan een urenlange gijzeling van een vrouw in een supermarkt bij Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. China evacueert meer dan 600.000 mensen voor de naderende orkaan Bavi. Ook Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd. Er worden voorzorgsmaatregelen genomen, vooral voor de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson wordt versterkt door de orkaan Bavi en maakt er ook slachtoffers. En voetbalbond FIFA verkoopt binnenkort stukjes gras van het speelveld waarop op 19 juli in het Amerikaanse East Rutherford de finale van het WK voetbal wordt afgewerkt. Via de webshop van FIFA kan je zo'n gras kopen voor €390 per stuk. Er zijn ook extra's en in de duurste categorie betaal je zo'n €2.500. Het gras wordt pas verkocht nadat de finale is gespeeld. Het wordt geleverd in een acrylblok waarin het is geconserveerd samen met een echtheidscertificaat. Dat maakt het volgens FIFA een uniek verzamelstuk dat een van de grootste sportevenementen ter wereld eert. Het is zonnig en warm vandaag, het kan tot 32 graden worden. Ook morgen en de volgende dagen veel zon en maxima boven de 30 graden. Af en toe hangt er een wolk, tegen het einde van de week is een onweersbui mogelijk.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: Danny de Groot.

Wat een schitterende hit. Uit 1979, de Britse band Fisher Zeeg met het verhaal over to worken. Ja, misschien moet ik het u eens uit de doeken doen. Het gaat over een man die in de sleur zit en een groot deel van zijn leven besteedt aan zijn werk. Het hoofdpersonage vertrekt nadat hij zijn vrouw heeft gekust om 7 uur 's ochtends met de trein naar het werk, maar daar verveelt hij zich op. Van zijn verdiende geld koopt hij later een Ford Capri uit 1969 en die geraakt dan weer niet door de keuring. Uiteindelijk vraagt de man zich af of het misschien niet eens tijd wordt voor verandering in zijn leven. Wie kan hem ongelijk geven? Ja, dit en nog een pak andere verhalen in de Music Machine. Elke week weer een uur lang de grote.

was een man die zeker en vast niet stil zat in de 70s. Dit komt uit 1977 uit zijn 11e studioalbum al, Low. Sound and Vision van David Bowie was het, met op de achtergrond, misschien herkenbaar, Mary Hopkin. Ooit nog een hit met Those Were the Days. Mary Hopkin was getrouwd met David Bowie's producer Tony Visconti. Ook een suggestie voor de Music Machine. Heb je nog een bepaald plaatje die je eens wilt terughoren? Zet het even op mail en stuur het naar degrootstehits@gmail.com. Dit is I'd Rather Go Blind van

0: Schitterend hè dit. De dijk en mag het licht uit. Ik zou het nog even laten branden. En misschien de schijnwerpers al zetten op J&D Americans. Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Goedemiddag.

Een nummer die vooral bekend werd door de dramatische orkestratie en de meeslepende zang, mede die van de liedzanger Jay Black, wiens operastem het middelpunt van het nummer vormde. Caramia, wat mijn geliefde betekent in het Italiaans van Jay and the Americans. Straks neem ik u mee naar de 80s voor TTD, Terence Trent D'Arby's en Sign Your Name Across My Heart komt er nog eens aan. Maar we blijven nog even in de 60s hangen met Adamo. Don't

0: schitterend toch, hè, dit? Sign Your Name Across My Heart van Terence Trent D'Arby in The Music Machine. Straks romantiek van Mr. Big, To Be With You. Eerst een herwerking van Dit Is Wat Mijn Mama Zei van Meteor. In liefde voor muziek nam Stef Bos het onderhanden en hij maakte er een pareltje van. Geniet van Dit Is Wat Je Weten Moet.
1: Soms zijn er van die dagen waarop het licht opeens verdwijnt. Maar lieve meid, ik ben jouw vader en zal er altijd voor je zijn. Ik ben al ver over de helft heen en het ging soms goed verkeerd. Maar ik kan jou wijzen waar de weg is, want ik heb mijn les geleerd.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Twee jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

Pierre, The Beatles en Baby You Can Drive My Car. Ja, er was ooit ook nog iemand die een fast car had, maar die scoorde ook nog een pak andere hits. Ja, dit is Tracy Chapman, Talking About...

0: is zo'n song die je automatisch aanzet tot meezingen. En dan vooral dit hier, hè. Die hey en die ho. De Lumineers waren het. Een hey ho. Dit is de Music Machine. Elke week weer een uur lang de grootste hits. De hits die jij me doorstuurt. Via degrootstehits@gmail.com. Die programmeren we een vol uur lang. Dit is Ed Sheeran. Een happier.
1: Walking down 29th and Park. I saw you in another's arms.

0: Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht een druk weekend op de weg. Volgens het centrum zullen door het goede weer veel mensen naar de kust trekken met de auto. En tegelijk is ook het bouwverlof gestart, waardoor dit weekend veel Belgen op reis vertrekken. Ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie en dat zorgt gewoonlijk voor meer verkeer op onze wegen. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan een urenlange gijzeling van een vrouw in een supermarkt bij Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. China evacueert meer dan 600.000 mensen voor de naderende orkaan Bavi. Ook Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd. Er worden voorzorgsmaatregelen genomen, vooral voor de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson wordt versterkt door de orkaan Bavi en maakt er ook slachtoffers. En voetbalbond FIFA verkoopt binnenkort stukjes gras van het speelveld waarop op 19 juli in het Amerikaanse East Rutherford de finale van het WK voetbal wordt afgewerkt. Via de webshop van FIFA kan je zo'n gras kopen voor €390 per stuk. Er zijn ook extra's en in de duurste categorie betaal je zo'n €2.500. Het gras wordt pas verkocht nadat de finale is gespeeld. Het wordt geleverd in een acrylblok waarin het is geconserveerd samen met een echtheidscertificaat. Dat maakt het volgens FIFA een uniek verzamelstuk dat een van de grootste sportevenementen ter wereld eert. Het is zonnig en warm vandaag, het kan tot 32 graden worden. Ook morgen en de volgende dagen veel zon en maxima boven de 30 graden. Af en toe hangt er een wolk, tegen het einde van de week is een onweersbui mogelijk.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492-04-6836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.

heerlijk. Zo'n hit uit de jaren 70. En ik heb goed nieuws voor je als je houdt van muziek uit de jaren 70. Want in dit uur draaien we niks anders dan hits uit de jaren 70. We doorkruisen met andere woorden de hitjaren 1970 tot en met 1979. Want dit is, dames en heren, een nieuwe aflevering van The 70 Show. We starten vandaag met Jonathan King en Hooked on a Feeling. En ook dit moet je wel nog kennen. Hier zijn The Cats.

Nederlandse groep uit Volendam, die natuurlijk iedereen kent. The Cats, de groep rond zanger Piet Veerman. Ze scoort een aantal grote hits bij ons in de jaren 70. Dit hier was er ongetwijfeld eentje van. One Way Wind van The Cats. En Nederland is een heel goed muzikaal land, laten we maar zeggen. Want ook dit komt daar vandaan. Hier is

0: Ja, ze waren toch goed voor een aantal heel grote hits natuurlijk in de jaren 70. Dat waren de legendarische Rubettes, laat ons maar zeggen. Grootste hit die ze scoorden was ongetwijfeld met Sugar Baby Love. Maar er kwamen natuurlijk nog een aantal andere grote hits. Zoals bijvoorbeeld deze single hier waarmee ze dan scoorden in 1974. Rubettes dus met Tonight hier in de 70 Show. Want we draaien niks anders dan grote hits uit de jaren 70 in dit radiouur. Maar dit keer moeten we naar 1975. Hier is Esther Phillips. What a difference a day makes. Zo heet dat nummer.
1: What a difference a day makes. 24 little hours.

heerlijke Franstalige chanson, want die werden natuurlijk ook in de jaren 70 heel grote hits. Dit was er natuurlijk eentje van, zo'n heel mooi voorbeeld van Gérard Lenormand. Je hoorde hem met Voici les clés vandaag hier in de 70 Show. En dit hier komt natuurlijk ook uit de jaren 70, of anders hadden we het zeker in deze radio.

Bijna niet zoveel grote hits gemaakt deze groep hier. Dat waren de Shirts. De enige grote hit was natuurlijk Tell Me Your Plans. Ik dacht dat ik dat nummer vorige week nog draaide. Of heb ik dat mis voor? In ieder geval, dit was die andere grote hit van The Shirts. Je hoorde ze met Love and Walk Away hier in de 70 Show. En er is muziek van eigen bodem, want dat krijgt natuurlijk ook een plaatsje hier in deze radioshow. We trekken terug naar 1979. Hij zingt over de mooie Nederlandse televisie- en radiopresentatrice Martine Bijl. Hier is Martine van Loek.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Radio Memory. Goedemiddag.

0: goed, voor zoveel grote hits natuurlijk in de jaren 70 en natuurlijk ook in de jaren 80. Zelfs in de jaren 90 dacht ik, maakten ze nog een aantal hitjes. Dat waren de Pointer Sisters, die horen ze met Fire natuurlijk, 1979 was dat. En dit hier is Boudewijn de Groot.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

Allemaal uit je radio natuurlijk, de grootste hits uit de jaren 70, want dit is natuurlijk de 70 Show. En je hoorde de voorbije minuten het nummer van The Sweet Sensation. Dat waren ze met The Sad Sweet Dreamer. En daarvoor nog zo'n echte luisterhit van een fantastisch man, Boudewijn de Groot.

0: Ja, ook goed voor een aantal grote hits in de jaren 70. Zoals bijvoorbeeld Can You Feel the Force? Dat was de andere grote hit. En ze hebben er nog meer gemaakt. The Real Thing waren dat. Die horen ze met You to Me Are Everything. Groep die eind de jaren 70 bekend is geworden tot, denk ik, eind de jaren 80. Bijzonder populair. Hier zijn de jongens van Madness.
1: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of Madness.

Dat waren ze. Tot de laatste slag. Die gekke bende van Madness. Je hoort ze nog eens met One Step Beyond. Natuurlijk, het was een hit bij ons in 1979. En het was de eerste hit in een rij van zoveel grote hits. Dat die muziekcarrière ging natuurlijk de

0: zo komen we ook helaas weer aan het einde van deze radioshow. Want je hebt een uur lang kunnen genieten van grote hits uit de jaren 70 natuurlijk. Want dit was eigenlijk op één plaat na de 70s show. Je hoorde Earth, Wind and Fire. Scoren we deze single trouwens een dikke hit bij ons in 1978. Dat was natuurlijk nog eens het nummer September. Ik laat je vandaag achter met een hit van Genesis en Follow Me. Follow You, tot volgende keer.
1: Dank u wel voor de bloemen, voor het applaus. Meer moet dat niet zijn, hè?

0: Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht een druk weekend op de weg. Volgens het centrum zullen door het goede weer veel mensen naar de kust trekken met de auto. En tegelijk is ook het bouwverlof gestart, waardoor dit weekend veel Belgen op reis vertrekken. Ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie en dat zorgt gewoonlijk voor meer verkeer op onze wegen. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan een urenlange gijzeling van een vrouw in een supermarkt bij Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. China evacueert meer dan 600.000 mensen voor de naderende orkaan Bavi. Ook Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd. Er worden voorzorgsmaatregelen genomen, vooral voor de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson wordt versterkt door de orkaan Bavi en maakt er ook slachtoffers. En voetbalbond FIFA verkoopt binnenkort stukjes gras van het speelveld waarop op 19 juli in het Amerikaanse East Rutherford de finale van het WK voetbal wordt afgewerkt. Via de webshop van FIFA kan je zo'n gras kopen voor €390 per stuk. Er zijn ook extra's en in de duurste categorie betaal je zo €2.500. Het gras wordt pas verkocht nadat de finale is gespeeld. Het wordt geleverd in een acrylblok waarin het is geconserveerd samen met een echtheidscertificaat. Dat maakt het volgens FIFA een uniek verzamelstuk dat een van de grootste sportevenementen ter wereld eert. Het is zonnig en warm vandaag. Het kan tot 32 graden worden. Ook morgen en de volgende dagen veel zon en maxima boven de 30 graden. Af en toe hangt er een wolk. Tegen het einde van de week is een onweersbui mogelijk.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Tony van Beveren.

ook een hele mooie plaat hier op deze zonnige tropische zaterdagmiddag. We draaien dan de Haagse zal de zon schijnen. Zaterdag 11 juli, iets over 2 uur geworden. Het is vandaag de Vlaamse feestdag. En ik neem je mee tot 4 uur Studio NL met de beste Nederlandstalige plaat uit België en Nederland. Vanuit Pajottegem Galmaarden zijn we gelegen. Gerelsbergse straat onder de 5, hè. Dat is origineel van Samantha. We draaien Shana en Viva España.

0: was een dame die we over een paar weken te gast hadden in de studio. De nieuwe single van Silke, Laat de liefde winnen, hier op de radio. We gaan stilletjes aan richting reclame hier bij Studio NL Radio Memory. Gaan we doen met een meneer uit Nederland die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is. André Hazes, Geef me angst. En dan hebben we nog eentje klaar liggen van Steve Thielens. Altijd en altijd. Goedemiddag, fijn dat jullie massaal aan het luisteren zijn.
1: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid €20, erelid €50. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02-669-9660.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

tijd een grote hit voor Royal Bisson. We draaiden John Spencer uit Nederland en O Beautiful Lana. We blijven gezellig nog in Nederland met Jetty Paletti. En het is feest in de tent. Ah ja, het is zaterdag, hè. Weekend staat voor de deur.

Met deze plaat zullen we Franske wel tevreden gemaakt hebben, als ook onze collega Rudolf Stevens en zijn vrouwtje Anja. We draaien de Bobby Prins en Santa Maria. En dat is ook een hele mooie, hè? Paul Severs, Heel Alleen, sturen we in de richting van Rooske uit Assen. Want ook daar zitten ze te luisteren. Als ook onze Hieke en Nancy daarin over Boularen. En ook ons Patje en Jessica er aan de zijkant van het eigen bos in Inhoven. Kortom, jullie zijn massaal allemaal aan het luisteren naar Studio NL.

Oké, van de mooie singles die ik persoonlijk mooi vind. Eentje van Aurélie, ga je vanavond met me mee? We gaan terug naar 2014 met de remix van Phil Kevin, Come On and Do It. En dan draaien we nog eentje van Luke Jones. Net voor reclame. En hoe langer ik dans met jou.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

de Rekels. Breng mij nog eenmaal naar huis. Met deze plaats zullen we Johnny Koppens daar in Erpen wel tevreden maken. We blijven nog gezellig in Nederland. En we vertrekken met de trein naar Niemandsland. En we nemen uiteraard Franske Bauer mee.

0: Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht een druk weekend op de weg. Volgens het centrum zullen door het goede weer veel mensen naar de kust trekken met de auto. En tegelijk is ook het bouwverlof gestart, waardoor dit weekend veel Belgen op reis vertrekken. Ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie en dat zorgt gewoonlijk voor meer verkeer op onze wegen. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan een urenlange gijzeling van een vrouw in een supermarkt bij Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. China evacueert meer dan 600.000 mensen voor de naderende orkaan Bavi. Ook Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd. Er worden voorzorgsmaatregelen genomen, vooral voor de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson wordt versterkt door de orkaan Bavi en maakt er ook slachtoffers. En voetbalbond FIFA verkoopt binnenkort stukjes gras van het speelveld waarop op 19 juli in het Amerikaanse East Rutherford de finale van het WK voetbal wordt afgewerkt. Via de webshop van FIFA kan je zo'n gras kopen voor €390 per stuk. Er zijn ook extra's en in de duurste categorie betaal je zo €2.500. Het gras wordt pas verkocht nadat de finale is gespeeld. Het wordt geleverd in een acrylblok waarin het is geconserveerd samen met een echtheidscertificaat. Dat maakt het volgens FIFA een uniek verzamelstuk dat een van de grootste sportevenementen ter wereld eert. Het is zonnig en warm vandaag, het kan tot 32 graden worden. Ook morgen en de volgende dagen veel zon en maxima boven de 30 graden. Af en toe hangt er een wolk, tegen het einde van de week is een onweersbui mogelijk.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest. Tofste feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Marco Schuitmaker, zomernacht in Griekenland, zaterdag 11 juli, iets over 3 uur geworden. Welkom in ons tweede gedeelte van Studio NL. Tot 4 uur neem ik je mee tot aan Rudolf Stevens. En net voor deze van Marco Schuitmaker hadden we de nieuwe Kitana als hitschijf van de radio voor deze week. En over Kitana gesproken, die komt morgen langs op interview om 11 uur. En ook morgen komt onze zanger Nico langs op interview. En ook Miss België Oost-Vlaanderen, Lindsay van de Velde, komt langs hier bij Radio Memory. En morgen is het uitzonderlijk. U vraagt, we draaien tussen 9 en 12 met Tony van Beveren, Hilde en aan de telefoon mevrouw Nancy voor al jouw verzoekplaten. En we hebben om 10 uur Lindsay van de Velde, Miss Oost-Vlaanderen. En dan hebben we Nico en dan Kitana op de radio.

natuurlijk op deze plaat van Anita Meijer. Why, tell me why. We draaiden Christophe met Zeg me waarom. Stuurden we in de richting van tante Christian, Willy en Renske daar in Denderlee. Want ook daar zitten ze te luisteren op deze zonnige zaterdagmiddag. En over een zonnige zaterdagmiddag gesproken. Het is het weer om een terrasje te doen. Gaan we doen met Stef Ekkel, hè? Op een terrasje. Ja, ja, Radio Memory moet je met je meenemen, hè? Ook als je op vakantie gaat, moet je zeker luisteren naar onze...

2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Was ook een hele mooie plaat van Mannenkoor Karelspoor. Mooi man, draaiden we speciaal voor alle boerkes die zitten te luisteren naar Radio Memory. En we blijven maar op de toeren van de boerenmuziek, hè, met de Dutch Boys en Heert.

0: smoke.
1: Originele op deze plaat van Checking Stevens, I Might. We draaiden Danny Fabri met Wie Weet hier in Studio NL. En dat is er eentje van Eddie Smetsen. Jij wil vrij zijn. Goedemiddag allemaal. Welkom erbij.

0: Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 9660.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed
1: was? Ook een hele mooie klassieker die we vandaag meegebracht hebben. Wim Sonneveld en Het Dorp. De volle plaats nu in de richting van Josiane van der Straat en Herman daar in Wachtebeke, want die zijn hele grote fans van Nico, als ook van Danny de Rover.

0: zondag 26 juli vrij. Want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.

0: Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossen van Vooruit heeft in haar 11 juli toespraak gepleit voor een interne hervorming van de overheidsstructuren in Vlaanderen. De vele tussenlagen staan efficiëntie in de weg en bovenop het afschaffen van de Senaat kan ook het aantal Vlaamse parlementsleden omlaag, zegt ze. Gisteren pleitte minister-president Diependalen van N-VA voor fiscale autonomie voor Vlaanderen. Intussen vieren in Brussel duizenden mensen Vlaanderen feest, dat staat dit jaar volledig in het teken van verbinding. De politie in Limburg onderzoekt of de brand in een gascabine in Beringen afgelopen nacht is aangestoken. De kast naast de cabine brandde volledig uit, aan de cabine zelf bleef de schade beperkt. Volgens metingen van de brandweer is er geen gas ontsnapt. Gasnetbeheerder Fluvius zal de schade zo snel mogelijk herstellen. In Congo is nu ook een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het Ebola-virus. De man werkte voor een humanitaire organisatie. Het aantal bevestigde besmettingen in Congo is al opgelopen tot boven 1800. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan intussen door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te kunnen brengen. En er is opnieuw grote onrust bij de Duitse autobouwer Volkswagen. Volgens interne documenten die door de krant Bild zijn ingezien, zouden tot 120.000 jobs verdwijnen. Duitse media hebben het over een existentiële dreiging en diverse fabrieken in het land staan op de rand van sluiting. In enkele Duitse steden zijn werknemers en vakbonden gisteren op straat gekomen. Volkswagen kampt al langer met hoge kosten, dalende vraag en toenemende concurrentie, vooral in het segment van elektriciteit. Wagens. Tot de groep horen ook de merken Audi, Porsche en Skoda. In het centrum van het land 31 graden vanmiddag. In Belgisch Lotharingen kan het 33 worden. De kust houdt het bij 25 graden. Morgen en overmorgen nog erg warm, boven de 30. Vanaf dinsdagavond komen er warmteonweders.
1: Stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
2: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
3: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.

into one. Pair of hands, vrienden, allemaal van harte welkom. We zijn wederom begonnen aan een nieuwe start van ons programma. Dit is voor jou, terug naar toen. Fijn dat je zo talrijk meeluistert en ook uiteraard dank voor al jullie fijne en leuke reacties op mijn programma van Terug naar toen. Je weet het, de reacties mogen blijven komen via rudolfstevens@telenet.be. Voldoende gezegd, we gaan muziek draaien, want een uurtje is zo voorbij. De volgende dus.

een prachtig nummer. Deze van Larry Gibb en Robbie Gibb zeker is het. En uiteraard ook nog Roy Orbison. Of ben ik even verkeerd? Weet het mij gewoon te zeggen als ik het verkeerd heb aangekondigd. Maar het was genieten van deze Indian Summer. En dit? Ja, een vriendschap voor het leven. Die moet je natuurlijk koesteren. Mooie song van Henny Wijmans.

prachtige songs in terug naartoe. Deze classic illustration, I Say Goodbye to You for the Rest of My Life. En natuurlijk de grote hit van hun, die ken je ook nog wel, Darling, I Love You. We gaan naar Nederland met deze van Benny Nijman en Ik Weet Niet Hoe.

Ja, ja, ze maakte ooit eens een gekke plaat, hè. Deze Frankie en de Trillers. En dat kreeg dan die titel mee. Bomen zonder blaren. Terug naar een van die kanjers van Emmylou Harris.

altijd leuk om te draaien, deze muziek van Emmylou Harris. En zeker van onze volgende artiest, want dat is een vaste waarde in al mijn programma's. Het Tura-momentje, dat gaat natuurlijk in alle programma's die ik maak door dus. Vandaag heb ik er ook zo eentje meegebracht en eentje vanuit 1973. Weten jullie, op Radio 2 was het de allereerste zomerhit destijds. Deze Verboren Dromen.

0: en stond dan al onze...
1: Natuurlijk draaien we ze ook graag in ons programma van Terug naar Toen, die mooie pareltjes uit de Franse chanson. En dit was er zo eentje van Gérard Delormeau, Voici les clés. Wilke Alberti, een dame waar ik ook altijd mijn petje voor af doe, want het is een dame die ons pareltjes van nummers heeft nagelaten. Wilke Alberti gaan we beluisteren met een van die mooie verhalen over Ome Jan.

0: Hij was toch erg populair, zeg, in de 70er jaren, deze Hot Chocolate. We gaan nog eens een beetje West-Vlaamse muziek draaien voor jou dus. Samen met deze van Willem Vermanderen. En ik heb het over dit mooie nummer. Lotmi Morlope, tot de strote.
1: Moest hier mijn jong leven studeren. Ik weer computerspecialist. Kost het zodanig programmeren. Tot ik van toeten nog blaas niet meer wist. Bijvoorbeeld hoeveel mocht ik hier.

Ik had een us, het was een kasteelke, met vast tapijt en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke, en ik pijs de kijk, het is mijn gevang. Wil je elektrisch installeren?

mijn caravanhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag mag niet schroeven. Kreeg ik aan Tessiel een kart. Dus kwam er nieuwe beste kloeven. Ga niet meer mee op wintersport. Laat me maar.

Fela Kaga met natuurlijk haar leuke hit. Een van haar allergrootste uiteraard. Deze Afar Lemore Cafincha Toe. En dit, ja hoor, dit is er ook al eentje lang geleden. De Willy Sommers met het hit single vanuit 2007 geloof ik. We draaien hem nog eens graag. Laat de zon in je haar.

was meteen van hun mooie klassiekers en ze hebben er heel wat hoor op hun repertoire. Deze mooie Fernando. We zijn weer om toegekomen, vrienden. Ons uurtje van terug naar toen zit erop, dus we gaan plaats maken voor onze andere collega's. Maar weet je, we spreken graag af een volgende keer. En we gaan afsluiten met een evenzeer mooie.

0: Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossen van Vooruit heeft in haar 11 juli toespraak gepleit voor een interne hervorming van de overheidsstructuren in Vlaanderen. De vele tussenlagen staan efficiëntie in de weg en bovenop het afschaffen van de Senaat kan ook het aantal Vlaamse parlementsleden omlaag, zegt ze. Gisteren pleitte minister-president Diependalen van N-VA voor fiscale autonomie voor Vlaanderen. Intussen vieren in Brussel duizenden mensen Vlaanderen feest. Dat staat dit jaar volledig in het teken van verbinding. De politie in Limburg onderzoekt of de brand in een gascabine in Beringen afgelopen nacht is aangestoken. De kast naast de cabine brandde volledig uit. Aan de cabine zelf bleef de schade beperkt. Volgens metingen van de brandweer is er geen gas ontsnapt. Gasnetbeheerder Fluvius zal de schade zo snel mogelijk herstellen. In Congo is nu ook een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het Ebola-virus. De man werkte voor een humanitaire organisatie. Het aantal bevestigde besmettingen in Congo is al opgelopen tot boven 1800. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan intussen door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te kunnen brengen. En er is opnieuw grote onrust bij de Duitse autobouwer Volkswagen. Volgens interne documenten die door de krant Bild zijn ingezien, zouden tot 120.000 jobs verdwijnen. Duitse media hebben het over een existentiële dreiging en diverse fabrieken in het land staan op de rand van sluiting. In enkele Duitse steden zijn werknemers en vakbonden gisteren op straat gekomen. Volkswagen kampt al langer met hoge kosten, dalende vraag en toenemende concurrentie, vooral in het segment van elektriciteit. Wagens. Tot de groep horen ook de merken Audi, Porsche en Skoda. In het centrum van het land 31 graden vanmiddag. In Belgisch Lotharingen kan het 33 worden. De kust houdt het bij 25 graden. Morgen en overmorgen nog erg warm, boven de 30. Vanaf dinsdagavond komen er warmteonweters.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest. Tofste feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
4: En

0: Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossen van Vooruit heeft in haar 11 juli-toespraak gepleit voor een interne hervorming van de overheidsstructuren in Vlaanderen. De vele tussenlagen staan efficiëntie in de weg en bovenop het afschaffen van de Senaat kan ook het aantal Vlaamse parlementsleden omlaag, zegt ze. Gisteren pleitte minister-president Diependalen van N-VA voor fiscale autonomie voor Vlaanderen. Intussen vieren in Brussel duizenden mensen Vlaanderen feest. Dat staat dit jaar volledig in het teken van verbinding. De politie in Limburg onderzoekt of de brand in een gascabine in Beringen afgelopen nacht is aangestoken. De kast naast de cabine brandde volledig uit. Aan de cabine zelf bleef de schade beperkt. Volgens metingen van de brandweer is er geen gas ontsnapt. Gasnetbeheerder Fluvius zal de schade zo snel mogelijk herstellen. In Congo is nu ook een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. De man werkte voor een humanitaire organisatie. Het aantal bevestigde besmettingen in Congo is al opgelopen tot boven 1800. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan intussen door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te kunnen brengen. En er is opnieuw grote onrust bij de Duitse autobouwer Volkswagen. Volgens interne documenten die door de krant Bild zijn ingezien, zouden tot 120.000 jobs verdwijnen. Duitse media hebben het over een existentiële dreiging en diverse fabrieken in het land staan op de rand van sluiting. In enkele Duitse steden zijn werknemers en vakbonden gisteren op straat gekomen. Volkswagen kampt al langer met hoge kosten, dalende vraag en toenemende concurrentie, vooral in het segment van elektriciteit. Wagens. Tot de groep horen ook de merken Audi, Porsche en Skoda. In het centrum van het land 31 graden vanmiddag. In Belgisch Lotharingen kan het 33 worden. De kust houdt het bij 25 graden. Morgen en overmorgen nog erg warm, boven de 30. Vanaf dinsdagavond komen er warmteonweters.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
7: Hier en hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
10: Heel welkom hier in de jaren 70, 80 en 90. In dit eerste deel mag je volgende hits verwachten.

Dat was ABBA met Angel Eyes uit 1979. Een track die destijds een dubbele A-kant deelde met Voulez-vous. Maar wist je dat dit nummer is dat vorig jaar ineens een gigantische revival kreeg op TikTok? Miljoenen video's gebruikten de versnelde versie van Agneta en Frida. Welkom hier in een nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90. We gaan ons weer amuseren de komende twee uur.

Dit nummer kwam binnen in de hitparade op 26 januari 1985. En dat op de derde plaats, deze van Phil Collins. Straks even kijken wat er allemaal in de krant stond op deze dag, jaren geleden.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.
4: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

Deze boyband A1 hoorde je net hier bij ons. En in het jaar 2000 brak Moloko definitief door bij het grote publiek met The Time Is Now. De unieke baslijn in dit nummer is trouwens niet elektronisch, maar ingespeeld op een akoestische contrabas om het die warme sfeer te geven. Ja, maar...

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 11 juli vandaag, een Braziliaanse Boeing 707 stort neer. Nabij Parijs, er vallen 122 doden, dat vandaag in 1973. Herman Brood pleegt zelfmoord door van het dak te springen van het Hilton Hotel in Amsterdam, en dat vandaag in 2001. Spanje wint met 1-0 in de 116e minuut de finale van het WK voetbal tegen Nederland, en dat vandaag in 2010. Het ruimtestation Skylab komt terug op aarde, dat vandaag in 1979. Er was ook een volledige zonsverduistering in Hawaii, dat vandaag in 1991. En er was de introductie van de iPhone 3G in 22 landen, waaronder Nederland en België, dat vandaag in 2008.

0: zondag 26 juli vrij. Want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Radio Memory. Goeie avond.

Cool and the Gang met Fresh. Je kent deze mensen ook nog van Celebration. Het feest gaat verder in het tweede uur van de jaren 70, 80 en 90. Ik heb nog dit pareltje van ook lang geleden. Tears for Fears en Heads Over Heels.

0: Bij een verkeersongeval op de E40 is een vrouw van 82 omgekomen. Het ongeval gebeurde richting Brussel ter hoogte van Beernem in West-Vlaanderen. Een auto met 4 inzittenden belandde er naast de vangrail in de berm. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De 3 andere personen in de wagen, allen tussen 75 en 85 jaar oud, raakten zwaar gewond. E-commerce gigant Shein mag naar de beurs. Het bedrijf krijgt van Chinese toezichthouders groen licht voor een beursgang in Hongkong. Shein probeerde al bijna 3 jaar en was eerder ook al geweigerd op de beurzen van New York en Londen. Veel merken stellen nu net een beursgang uit door de economische onzekerheid en de terughoudendheid bij de gezinnen. Voor de 2e dag op rij was Tim Merlier de snelste spurter in de Tour. Na een rit door de Dordogne klopte hij in Bergerac opnieuw het hele pak. Binyam Girmay was 2e, Olaf Kooi 3e en Jasper Philipsen 4e. Nochtans zat Merlier op 250 meter voor de finish nog in een hopeloos verloren positie. Door de zege nadert hij ook tot op 25 punten van de Deen Pedersen in de stand om het groen. In de stand om het geel verandert er niks, Tadej Pogacar behoudt de trui. Onze landgenoot Liam Slok reed 180 kilometer alleen voorop en werd pas in de slotkilometer van de etappe gegrepen. En in Zuid-Afrika is de jonge voetballer Jaden Adams overleden. Die speelde 2 weken geleden nog mee op het WK voetbal in de States, Canada en Mexico. De middenvelder stond 3 keer in de selectie van bondscoach Hugo Broos. Adams kwam uit voor Mamelodi Sundowns, een topclub in zijn land. Hij was amper 25, zijn doodsoorzaak is niet bekend. De nacht is erg zacht bij minima van 13 tot 19 graden. Daarna volgt opnieuw een tropische zondag. Behalve aan zee klimt het kwik overal boven 30 graden. Lokaal is 34 graden mogelijk. Vanaf dinsdag is er kans op onweersbuien.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag, gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

When Will I Be Famous? Wel, voor mij hoeft dat helemaal niet hoor. Geef mij maar mijn bescheiden plaats achter de microfoon. Het tweede uur van de jaren 70, 80 en 90 met zoals gewoonte getrouwde jarigen van de dag. Die komen er straks aan. En ook deze zangeres die helaas niet meer is. De koningin van de disco, Donna Summer, met deze Bad Girls.

Ik lees hier nog net iets straf in de krant. Want in Duitsland is een trucker gepakt die met volle belading maar liefst 156 km per uur reed. Hoe is dat mogelijk, zou je zeggen? En hij haalde ook met 140 km per uur andere auto's in. Ja.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
4: Goedenavond.
5: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

Ja, het blijft jammer dat deze zanger er niet meer is. Wij genieten nog na van zijn muziek Prince en The Most Beautiful Girl in the World. Straks even kijken welke beroemdheden er allemaal jarig zijn vandaag.

Welke beroemdheden mogen gaan feesten vandaag? Dat zijn Anne Zwartebroeks, Belgische actrice. Die ken je onder andere van FC De Kampioenen. Die wordt er vandaag 57. En dan ook nog Suzanne Vega, een Amerikaanse zangeres. Die wordt er vandaag 67.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

Ja, als dat geen grote nummer 1 niet was, dan weet ik het ook niet meer. Lip Sync en Funky Town. Nog meer grote nummer 1 hits volgende week weer in een nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90. We gaan nog even wat wegdromen met deze van Chris Rea en Josephine. Tot volgende week.

Bij een verkeersongeval op de E40 is een vrouw van 82 omgekomen. Het ongeval gebeurde richting Brussel, ter hoogte van Beernem in West-Vlaanderen. Een auto met 4 inzittenden belandde er naast de vangrail in de berm. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De 3 andere personen in de wagen, allen tussen 75 en 85 jaar oud, raakten zwaar gewond.

0: E-commerce gigant Shein mag naar de beurs. Het bedrijf krijgt van Chinese toezichthouders groen licht voor een beursgang in Hongkong. Shein probeerde al bijna 3 jaar en was eerder ook al geweigerd op de beurzen van New York en Londen. Veel merken stellen nu net een beursgang uit door de economische onzekerheid en de terughoudendheid bij de gezinnen. Voor de 2e dag op rij was Tim Merlier de snelste spurter in de Tour. Na een rit door de Dordogne klopte hij in Bergerac opnieuw het hele pak. Biniam Girmay was 2e, Olaf Kooi 3e en Jasper Philipsen 4e. Nochtans zat Merlier op 250 meter voor de finish nog in een hopeloos verloren positie. Door de zege nadert hij ook tot op 25 punten van de Deen Pedersen in de stand om het groen. In de stand om het geel verandert er niks, Tadej Pogacar behoudt de trui. Onze landgenoot Liam Slok reed 180 kilometer alleen voorop en werd pas in de slotkilometer van de etappe gegrepen. En in Zuid-Afrika is de jonge voetballer Jaden Adams overleden. Die speelde 2 weken geleden nog mee op het WK voetbal in de States, Canada en Mexico. De middenvelder stond 3 keer in de selectie van bondscoach Hugo Broos. Adams kwam uit voor Mamelodi Sundowns, een topclub in zijn land. Hij was amper 25, zijn doodsoorzaak is niet bekend. De nacht is erg zacht bij minima van 13 tot 19 graden. Daarna volgt opnieuw een tropische zondag. Behalve aan zee klimt het kwik overal boven 30 graden. Lokaal is 34 graden mogelijk. Vanaf dinsdag is er kans op onweersbuien.
1: Stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Met deze 2 lekkere classics gaan we vandaag van start.
10: Rising sun.
11: This is Studio 45.
12: Lex de Groot.
13: Hey, that's something everyone can enjoy.

Deze uitvoering werd een cover van de originele bluessong van Albert King uit 1967. En voor deze specifieke opname sloegen de twee gitaargiganten de handen in elkaar. Albert King speelde mee op het nummer en verzorgde samen met Gary Moore de iconische vurige gitaarduels. Wat een heerlijk nummer, Gary Moore en Albert King uit 1990, deze versie van Oh Pretty Woman. En daarvoor, als eerste vandaag in deze Studio 45, nam ik je mee naar 1986. En hoewel de namen van de producers, Folly Jack, Master Funk en Jesse Saunders, groot op de hoes stonden, is het de extreem energieke, flamboyante en bezielde gospelzang van de legendarische zanger Daryl Pandy die de tracks een legendarische status gaf. Love Can Turn Around, die kreeg je vandaag als eerste in deze Studio 45. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. Hiermee zijn we weer vertrokken. Voor 2 jaar lang de allerfijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Met andere woorden, dit is alweer jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. Ik ben Lex en ik ga jullie daarbij de komende 2 uurtjes gezelschap houden. Met bijvoorbeeld eentje uit 1996. Misschien ondertussen vergeten, maar het werd toch een hitje voor Amber. En This Is Your Night. En die plaat komt er zo dadelijk aan. Nadat ik je heb meegenomen naar de hitparade van 1983. Met een van de grotere hits voor de Nederlandse band, The Time Bandits. Dit is het fijne. I'm specialized in you.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
2: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
2: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be. Radio Memory. Goeie avond.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Afkomstig van het achtste studioalbum By The Way dat ze uitbracht in 2002. Dit waren die van de Peppers natuurlijk. Can't Stop. Studio 45, de luisteraar. En dat wil dan ook zeggen dat we een Lex XL voor jullie hebben meegebracht en een Egotripper. De Egotripper, dat zijn drie hits achter elkaar die je dan van mij krijgt en de biografie van een artiest of groep. En vandaag staat in het teken van Simple Minds. Straks in deel 2 krijg je hun biografie en drie grote hits achter elkaar van Simple Minds dus. En op het einde van de show is het tijd voor een extra lange plaat. Dat heet dan de Lex XL. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1973. Golden Earring straks en Radar Love. En ik ga die plaat dan straks spelen in de albumversie. Wij gaan zo meteen naar 1987. Met de eerste nummer 1 hit voor U2 in Amerika. En ook meteen de eerste die het daar beter doet dan in Engeland. Daar haalde namelijk With or Without You de vierde plaats. Zometeen, With or Without You van U2. Maar eerst de definitieve doorbraak in Vlaanderen voor Isabelle A. En dat was in 1990. Met

0: origineel in 1975 een hit geweest voor Jigsaw. En dit was de danceversie zoals die uitkwam in 1995. Door Newton en Sky High kreeg je te horen. En als je eens een keertje naar videoclips van platen wilt gaan kijken die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen, wel dat kan, want ik heb ze gebundeld op mijn Facebookpagina van Studio 45, vind je ze daar terug. Net als de Ego Tripper die ik er netjes heb geplaatst, de Simple Minds in dit geval. Ook de Lex XL vind je daar terug, de Golden Earring vandaag met Radar Love in de albumversie uit 1973. En verder ook weer gewoontegetrouw een link naar Mixcloud. Want op Mixcloud, daar staat de volledige show. En als je nu eens naar Studio 45 wil luisteren of het herbeluisteren, dan kan het dus op dat platform. Om het jou gemakkelijk te maken, heb ik de link daarnaartoe op de Facebookpagina geplaatst. En oh ja, liken of volg de pagina misschien ook. Moest je het nog niet hebben gedaan natuurlijk. Gaan wij ondertussen naar 1978. Met de tweede single, moet ik zeggen, van ABBA die niet op een album is terug te vinden. Oorspronkelijk zou het de eerste single van hun nieuwe album Voulez-vous worden. De B-kant van de single is een medley van de nummers Pick a Bale of Cotton, On Top of Old Smokey en Midnight Special. Alle drie zijn dat traditionele Amerikaanse songs en de enige uitgebrachte ABBA-nummers die de leden niet zelf hebben geschreven. Ik neem je mee naar de hitparade van 1978 met Summer Night City. Maar eerst uit 1986 een fijne Italo-classic voor Ken Laszlo en Tonight.
1: Ciao tutti, Studio 45 goes Italo.

0: fijne classic uit 1982 is voor jullie onderweg van One Way met Who's Fooling Who.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory app.
6: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Goeie avond.

Who's Fooling Who. Dit was de originele uitvoering zoals die uitkwam in 1982 door One Way. En uiteraard gaan we zometeen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is natuurlijk nog lang niet afgelopen. We hebben dan ook in deel 2 niet te vergeten onze egeltripper. Straks 3 hits achter elkaar van Simple Minds. En op het einde van de show, tijd voor de Lex XL. Een extra lange plaat. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1973. Je krijgt straks Golden Earring van mij, met Radar Love in de albumversie. Maar in dit uur neem ik je nog mee naar het jaar 2018. En origineel kwam die plaat al uit in 1985. Ik heb het hier over Change. Maar in 2018 maakte de band na een pauze van maar liefst 33 jaar een officiële comeback. De originele producers Davide Romani en Mauro Malavazzi brachten toen het album Love for Love uit. En hoewel de herkenbare baslijn en melodie behouden zijn gebleven, kreeg het nummer een frisse moderne productie die aansluit bij de hedendaagse New Disco en R&B. Geniet mee van deze Let's Go Together. Van

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats, dan zijn wij...

jij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.

0: Memory.
1: Deze twee fijne platen komen er alvast voor jullie aan.
2: Dit is Studio 45.
3: Lex de Groot.
4: Nou, wat goed!
1: Goed!

Antwerp is tijdens de voorloper van het zevende album van Squeeze. Deze Hourglass kreeg je te horen hier in Studio 45, afkomstig uit 1987. En daarvoor, als eerst in deel 2 van deze Studio 45, gingen we naar 1997. En hoewel het een zeer vrolijk liedje lijkt, is het tegenovergestelde het geval, want de tekst gaat over een 16-jarig meisje dat blindelings verliefd is op een jongen die haar bedriegt en financieel misbruikt. En uiteindelijk pleegt het meisje uit wanhoop zelfmoord. Daarover ging Girls in Love van Andreas Dorau uit 1997. Hey, fijn dat je nog steeds luistert. Nog een klein uurtje, de lekkerste 70s, 80s, 90s, 0s en 10s. Met andere woorden, dit is nog steeds jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex en ik hou jullie daarbij nog eventjes gezelschap. Met bijvoorbeeld ook, over een drietal platen, dan komt hij eraan. Onze Egotripper. Dan krijg je de biografie en drie grote hits achter elkaar. Zometeen van Simple Minds. En op het einde van die uur, tijd voor een extra lange plaat. Dat is de Lex XL. En daarvoor neem ik je mee naar 1973. Straks in de albumversie Radar Love van de Golden Earring. Zometeen eerst naar de hitparade van 1981. Een klassieker werd het, een van de best verkochte singles ook van het jaar. En staat bekend om de herkenbare emotionele falsetstem van zanger Jim Diamond. Zometeen I Won't Let You Down van PhD. Nadat we naar de hitparade van 1990 zijn geweest. Het is een cover, want origineel komt het uit 1958 en is van de Little Anthony en de Imperials. In 90 kwam dus de versie van Kylie Minogue uit als vierde en laatste single van haar succesvolle tweede studioalbum, Enjoy Yourself. Tears on My Pillow.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals, van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Radio Memory. Goeie avond.
4: Hey Billy, you there?

een herwerkte versie van de track Gas, die oorspronkelijk op de deluxe versie van Charlie's veelgeprezen album Brad stond. Charlie XCX, tezamen met Billie Eilish, met Gas uit 2024. En zij brachten ons tot aan de egotrippen voor vandaag. En die is voor Simple Minds. En die band werd opgericht in 1977 in Glasgow door de zanger Jim Kerr en gitarist Charlie Burchill, die elkaar al kenden van de punkband Johnny and the Self-Abusers. Ze zouden uitgroeien tot de twee constante leden van de band. De eerste albums, waaronder Live in the Day, Real to Real, Cacophony en Empires and Dance, waren sterk beïnvloed door New Wave, post-punk en elektronische muziek. In deze periode bouwde de band vooral een reputatie op via concerten en een groeiende aanhang in Europa. De internationale doorbraak die kwam in de eerste helft van de jaren 80 met albums als New Gold Dream en Sparkle in the Rain. Singles als Promised You a Miracle, Glittering Prize, Waterfront en Speed Your Love to Me zorgden voor een steeds groter publiek. In 1985 bereikte Simple Minds wereldwijd succes met Don't You Forget About Me, een nummer dat werd geschreven voor de film The Breakfast Club. Hoewel de band het nummer niet zelf schreef, groeide het uit tot hun grootste internationale hit. Later datzelfde jaar verscheen het album Once Upon a Time, met onder meer Alive and Kicking, Sanctify Yourself en All the Things She Said. Het album betekende een verdere doorbraak in Europa, Noord-Amerika en Australië. Aan het einde van de jaren 80 bracht de groep een album Street Fighting Years uit. De single Belfast Child, geïnspireerd door het conflict in Noord-Ierland, bereikte in 1989 de eerste plaats in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de jaren 90 veranderde de bezetting meermaals. Verschillende leden verlieten de band, terwijl Jim Kerr en Charlie Burchill de vaste kern bleven vormen. Albums als Real Life, Good News from the Next World en Annapolis leverden nieuwe singles op, al lag het commerciële succes lager dan in de jaren 80. Vanaf de jaren 2000 bleef Simple Minds albums uitbrengen en uitgebreid toeren. De band kende opnieuw succes als liveband en trad op tijdens internationale festivals en arenaconcerten. Jim Kerr en Charlie Burchill bleven ook in de jaren 2020 het gezicht van Simple Minds, met concertreeksen in Europa, Noord-Amerika en andere delen van de wereld. Geniet mee van onze egotripper. Dit zijn de jongens van Simple Minds. Yeah.

1989, Belfast Child. Daarvoor, uit 1985, Don't You Forget About Me. En als eerste, in dit rijtje van drie, Alive and Kicking. Drie hits achter elkaar waren dat van Simple Minds. Want de jongens zijn deze week onze egotripper. En op Spotify vind je een playlist terug van de egotripper. Ga ervoor naar de account van Lex de Groot, vind je daaronder Studio 45 de egotripperlijst terug. Zometeen, uit 1979, een fijne voor Shalamar. En in de topperiode van die band was een van de drie leden, Jody Watley. De zangeres die later ook nog een zeer succesvolle solo-carrière zou gaan opbouwen. Je hoort ze zometeen met The Second Time Around, uit 1979. Nadat ik heb meegenomen naar 1985. Officieel heet ze Muriel Desley de Maritsou en is afkomstig uit een bekende Belgische adellijke familie. En hoewel het nummer over tropische sferen gaat, werd de videoclip opgenomen in de Belgische badplaats Oostende. Muriel Dak krijg je te horen en tropen.

0: Onderweg uit 2006, Jan Smeet, Als de morgen is gekomen.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: VR Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Dan weer uit 2006. Deze leuke voor Jan Smit en Als de Morgen is gekomen. En daarmee zijn we bijna aan het einde van de show. Maar dat wil hem wel zeggen dat we nog een LexXL voor jullie in petto hebben. En net als van de Ego Tripper is er van de LexXL een Spotify playlist. Ik verwijs je graag door naar de account van Lex de Groot. Vind je onder Studio 45 ook de LexXL lijst terug. We gaan vandaag naar 1973. Het nummer is ontstaan bij Barry Hay thuis. Als Barry met vrienden aan het brainstormen is over een nieuwe song. Nadat hij zijn vrienden naar de kroeg gestuurd heeft, werkt Barry verder aan Radar Love. En als zijn vrienden terugkomen en Barry de tekst aan zijn Amerikaanse logé laat horen, is hij dol enthousiast. Het resultaat? De 13e positie in de Amerikaanse hitlijst, Billboard Hot 100. En ook hier bij ons, uiteraard, helemaal bovenaan de hitparade. Onze LexXL voor vandaag is voor Golden Earring en Radar Love uit 1973. En je krijgt hem van mij in de albumversie. Ik wens je nog veel luisterplezier met de rest van de tracks hier bij ons. Maak er vooral een hele fijne week nog van. En dan horen we elkaar volgende week terug voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: LexXL. De lekkerste classics extra lang.

Tot zover het eerste uur van de Land of Dance Summer Mix hier op je favoriete radio. Blijf bij ons, want er komt nog een uurtje gevuld met de beste zomerse dancebeats in de mix.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Be welcome. This summer, it's gonna be real hot on your radio. This is your weekly summer party. Only the best summer beats in the

En tot zover deze aflevering van de Land of Dance Summer Mix hier op je favoriete radio. Volgende week dan zijn we graag terug opnieuw met nog meer zomerse dance vibes in de mix. Graag tot volgende week en geniet.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten, hun petten op en oor. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man die in het donker wel durft wat ook.

ben. We zijn de jongens van de kust die in licht en laaien als je strandtent. We zijn het draaien van de storm gewend, hebben hard gewerkt. We komen zeker niet vanuit het niets. Als ik die vlagje in de wind zie, weet ik dat ik bijna thuis ben.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.